0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit één gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moest de brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Het gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. PEC Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. Dan het weer van hier online. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsje.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsje. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9 en was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3:00 vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Dan het weer van hier online. Eerst droog met wolken en zon, later in het doorn een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Dan het weer van weer online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En tot over het ANP-nieuws.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Jasper aanstoot.

Heart van Sam Fender en Olivia Dean, Ryan Meehan. Hey, wat leuk dat je luistert. Twente wordt wakker. Het is de zondag vandaag. En deze show werd geopend door Robin S. Show Me Love. Leuk om weer eens even te horen. En ik zal je niet gelijk bestoken met van allerlei goed bedoelde onzin. Maar toch, het wordt een hele leuke, mooie, sportieve dag. Er wordt gevoetbald natuurlijk. Er wordt ook gereisd op het circuit van Zandvoort. De final lap, daar hebben ze het over. Al ben ik er zelf nog niet zo heel erg van overtuigd dat het echt de laatste keer zal zijn. Natuurlijk voor de komende 2 jaar waarschijnlijk wel. En wat er daarna gebeurt, nobody knows. Dus, we houden de boel goed in de gaten. Maar Max, ja, die heeft zich niet optimaal gekwalificeerd. Hoe dat is gegaan, vertel ik je zo meer over. Maar we draaien natuurlijk hele muziek voor je. Dit zijn al Lost Frequencies. Back to you!

0: met Stella Lifty, Boston. Openen we ook jouw zondagochtend. Of neem je in ieder geval mee op muzikale reis. Lost Frequencies hoorde je ook. En Ellen Doohey, Back to You. En dat brengt ons bij het eerste overzicht van afgelopen week. Het beste van Twente wordt wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Mark Smelling, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Het gaat plaatsvinden in Rossum, zag ik. Er worden deelnemers gezocht. Nou, ik denk, daar moet ik toch even het fijne van weten. Hoe zit het precies?
3: Ja, voor de vierde keer organiseren we al de Masked Singer Rossum. En het vond eerst plaats bij Partycentrum Hutten. En nu voor de tweede keer in de grote tent in oktober in Rossum. En we hebben nog plek voor twee teams die mee kunnen doen. Dus we kunnen wel weer stellen dat het een groot succes is.
2: Ja, in de tent. Ja, als er ook de piratenparty is en dat soort zaken.
3: Ja, precies. Zondag is de piratenparty. En die avond ervoor organiseren we voor Rossum, Lemslo en Volte een evenement. En dat doen we als wagenbouwverenigingen. De Scheerskuttels en de Keurnmeijers organiseren dat. Door en voor het dorp. En als we er nog iets aan overhouden, dan gaat het ook naar die verenigingen toe. Dus eigenlijk voor het goede doel.
2: Oké, wat goed zeg. En is dan ook de bedoeling dat mensen in de zaal gaan raden wie er in die pakken zit? Of gaan we solo? Want je hebt het over groepen.
3: Ja, we hebben dus het verschil per editie, maar zo'n 10, 12 anonieme zangers en zangeressen uit het dorp. Mensen waar je misschien wel of juist niet van verwacht. Die hebben we al een tijd terug benaderd. En die zijn heel erg enthousiast om mee te doen. En vervolgens kunnen mensen die het interessant vinden, die uit Rossum, Lemslo, Volte komen, kunnen dan met een team naar de tent komen. En proberen te raden wie er in die pakken zitten. En dan krijgen ze wel een aantal hints. Dus we nemen ook video's op en een aantal hints. Zoals het ook bij de echte massingen gebeurt. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
2: Nee, ga er maar aan staan. Het verhaal is wel, je moet het van tevoren geheim houden. Dat is altijd wel lastig natuurlijk. Ook in zo'n kleine gemeenschap, lijkt mij.
3: Het levert ook wel weer hele leuke verhalen op. Dat massingers aangeven van, nou, ik ben bijna ontdekt. Of toch wel verdacht dat iemand dan niet naar de massingen gaat. Dus dat leeft al nu al in het dorp. Vooral toen we de kaartverkoop startten afgelopen zaterdag. Ja, dan geven mensen aan, jij kan niet. Oh, dan zal diegene wel in het pak zitten. Dus dat leeft ook een hilarische moment.
2: Tuurlijk. Ja. Zeg, maar er kunnen heel veel mensen in die tent natuurlijk. Toch?
3: Dat klopt. Ja, er kunnen heel veel mensen, duizenden mensen in die tent. Alleen, het is wel een evenement wat we echt door en voor het dorp organiseren. Waarbij we zoveel mogelijk ook tafels, we hebben VIP-tafels. Dus dat neemt ook best wel wat ruimte in beslag. Ja, en je wil natuurlijk wel proberen te raden wie er in dat pak zit. Dus je moet wel goed zicht hebben op het podium. Je wilt graag horen wat voor stem daar achter dit mooie masker schuilt. Dus we hebben zo ongeveer 550 tot 600 plekken in de tent. En we zijn dus al bijna uitverkocht.
2: Oh, te gek zeg.
3: Twee teams, zoals ik al zei. Dus dat is wel gaaf dat het zo ontzettend leeft. En dat we zoiets ook in dat weekend mogen doen. Ook dankzij de organisatoren van het Stoerweekend. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
2: Ja, niet dat er 5000 man moeten komen, ze bedoel ik ook niet. Maar de tent is bijna te groot voor dit soort dingen, bedoel ik. Het moet wel gezellig blijven, maar daar zul je ongetwijfeld oplossingen voor hebben.
3: Nou ja, dat hebben we vorig jaar geprobeerd. En bij Hutten heb je natuurlijk die gezelligheid vanzelf al, omdat het een zaal is. En bij de tent, dat vraagt wel wat organisatie. Maar met de hulp van onder andere Hutten gaat dat perfect. En hebben we vorig jaar gezien dat het echt een geweldig en ook professioneler bedoeling is. Een mooi feest wordt, ook daarna. Dus als het raden voorbij is, dan is er nog een afterparty. En dat is ontzettend gezellig. Voor jong en oud. En dat is een mooie, alles komt samen daar.
2: Te gek. Dus je zoekt nog twee teams, zeg maar, die mee willen doen. Dus eigenlijk vragen hier mensen van, meld je of jullie gaan zelf nog op zoek. Hoe dan ook, er is nog plek voor twee teams. Daar komt het op.
3: Zeker.
2: Goed zo.
3: Ja, ik kon nog meedoen. Dankjewel.
2: Ja, en wat zijn wat is nou de meest favoriete band die meedoet? Wat doen ze nog meest na, weet je dat zo?
3: Nou, het is van alles wat. Dus we hebben soms gooien er een bellet tussendoor. En op het eind moet er natuurlijk een knaller in zitten. Bijvoorbeeld Gasolina hadden we vorig jaar als eindact. Nou, die viel zo in de smaak dat we zelfs twee keer over de Pikachu's op het podium lieten. En dat was geweldig. Dus we van alles wat, Wim.
2: Goed zo. Nou, het is even googlen voor mensen uit Rossum die mee willen doen, neem ik aan. Of heb je een webadres
3: waar we Facebook, Instagram. Ja.
2: Goed zo.
3: Makkelijk te vinden.
2: Mooi zo, Mark Smelling. Dankjewel. Succes.
3: Dankjewel.
0: En alle informatie over deze onderwerpen is natuurlijk ook terug te lezen op onze website www.twentefm.nl. Zeg, het streeknieuws komt eraan. Tanja zit te popelen om dat aan jou voor te dragen. We doen nog één plaatje voordat het streeknieuws begint. En ik heb er een uitgezocht uit de jaren 80. Van niemand minder dan David Bowie. Dit is Modern Love.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will leven in de brouwerie.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamest.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Wie vanuit Twente met de trein naar Berlijn wil, moet vanaf oktober een uur langer reizen. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland wordt de internationale trein omgeleid via Hamburg. Vanaf Hengelo duurt de reis naar Berlijn daardoor geen 4, maar ongeveer 5 uur. En ook rijdt de trein nog maar 4 keer per dag. Er is ook goed nieuws, Hamburg wordt rechtstreeks bereikbaar vanuit Overijssel. Nu moet je daarvoor nog overstappen in Osnabrück. De nieuwe route wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt. In Tubantia lezen we een verhaal over opvallend veel afvaldumpingen in Twente deze zomer. De Omgevingsdienst Twente spreekt van een flinke toename. Alleen al in het buitengebied van Enschede werden afgelopen week 8 dumpingen gevonden. Het gaat om van alles, van bedden en laminaatvloeren tot pallets en grof huisvuil. Bij 1 koelkast werd zelfs de politie ingeschakeld omdat er een vreemde geur uitkwam. Uiteindelijk bleek er rottend vlees in te zitten. De Omgevingsdienst waarschuwt dat afvaldumpen niet alleen geld kost, maar ook kan leiden tot een boete en een strafblad. Opruimen kost de vervuiler minimaal zo'n 200 euro. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig, het is overwegend bewolkt. Af en toe zien we de zon en bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 20 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Hier op je radio. Het is zondagmorgen de 23e. En je luistert naar Twente wordt wakker. En de eerste na het streeknieuws die je hoorde kwam van Donna Summer. State of Independence. Lekkere muziek. Natuurlijk, dat ben je van ons gewend. Neem deze van Cat's Eye. Animal.

0: Cat's Eye Animal, natuurlijk op jouw zondagochtend, brengt ons bij het overzicht van de beste van Twente Wordt Wakker van afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Wethouder Eugène van Mierlo, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Ja, waarom en hoe?
3: Nou, u kunt zich voorstellen, gemeenten staan voor een opgave. Hè. Eigenlijk alle gemeenten in Nederland, conform de spreidingswet. Hè, die wet die eigenlijk gemeenten een bepaalde opgave geeft om plekken te realiseren als het gaat om asielopvang. En de gemeente Twenterand en Almelo hebben met elkaar afspraken gemaakt. De gemeente Twenterand

0: heeft een uitdaging als het gaat om het realiseren van plekken voor asielzoekers. En de gemeente Almelo heeft een opgave als het gaat om het huisvesten van statushouders. En die spreidingswet die maakt het mogelijk om daar onderling met elkaar afspraken over te maken. En dat hebben wij met elkaar gedaan.
1: Ja, dus de een krijgt de een en de ander krijgt de ander. Even simpel uitgelegd. Maar is het daarmee opgelost? Ik bedoel, dan is het voor Twenterand en Almelo gedaan?
0: Zo zou je ernaar kunnen kijken. Hè. Feit is wel, we hebben, als het gaat om de gemeente Almelo, waar ik dan wethouder natuurlijk ben. Als ik even kijk, we hebben al sinds jaar en dag een asielzoekerscentrum in onze gemeente. Dan hebben we afspraken met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, overgemaakt. Daar hebben wij 398 plekken. En de spreidingswet geeft voor de jaren 2027 en 2028 aan dat wij daar 299 plekken eigenlijk zouden moeten realiseren. Nou, dus dat betekent dat daar wat lucht in zit. Mm-hmm. Nou, de gemeente Twenterand heeft ons daarover benaderd, is daarover te spreken. Nou, en daar waar wij nog steeds als gemeente Almelo ook nog een opgave hebben liggen, is het vinden van woonruimte voor mensen die inmiddels status hebben gekregen, hè, die in Nederland mogen verblijven. En dus daar lossen wij een deel van in door met elkaar deze afspraken te maken. Maar goed, daarmee zijn we er nog niet.
1: Nee. Maar hoe groot is die opgave voor de gemeente? We weten, het speelt natuurlijk ook in heel Twente, maar ook in heel Nederland. Op een gegeven moment, we zitten met huizen, we zitten met al dat soort zaken meer. Volgens mij zit de gemeente ook met de handen in taak.
0: Dat klopt, want ook weer even op Almelo inzoomend. We zijn een gemeente met een behoorlijke ambitie. We gaan ook wel flink woningen bouwen. Maar tegelijkertijd, ik spreek ook jongeren. Ik spreek ook gezinnen die heel graag een huis willen. En tegelijkertijd hebben alle gemeenten ook om kwetsbare doelgroepen, zoals dat heet, om die ook een plekje te geven. Nou, en u kunt zich voorstellen, zoals dat heet, de mutatiegraad van woningen. Hoe vaak er woningen vrijkomen, hè, als er doorstroming op de woningmarkt is. Nou, dat is de laatste tijd allemaal vrij ingewikkeld. Hè. Iedereen wil graag een huis. En er zijn gewoon vrij weinig huizen elke keer beschikbaar. Zeker ook als je kijkt naar onze gemeente. Als wij woningen willen gaan bijbouwen en ook willen vernieuwen in bepaalde wijken. En dan heb je ook een bepaalde mate van flexibiliteit op die woningmarkt nodig. Hè. Dus als we woningen gaan slopen, daar wonen wel gezinnen. Dan worden er wel woningen teruggebouwd. Maar in de tussentijd moet je ze wel een plek geven. Dus die flexibiliteit heb je nodig. Ja, dus de woningmarkt in Almelo is vrij krap. En daarom vonden wij het aanbod van Twenterand, hè, om dan een aantal gezinnen te gaan huisvesten voor de opgave die Almelo in te vullen heeft. Nou, dat is een prima onderdeel, denk ik, van de afspraken. Zodat de gemeente Twenterand gebruik kan maken van de ruimte die wij hebben in het vraagstuk asielopvang. Ja. Dus denk ik een hele goede onderlinge afspraak.
1: Op ja, deze zeker weten. Zouden we meer in het land kunnen doen. Hè, wat dat betreft.
0: Ik wou net zeggen. Ja, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat navolging krijgt.
1: Ja, wanneer gaat het plaatsvinden? Is dit per omgaan? Of gaat het gaat er een tijdje overheen? Gaat het, wanneer de mogelijkheden zijn?
0: Nou ja, we zijn nu aan het spreken over de komende 2 jaar, hè, hoe dat werkt. De volgende periode waar dit op ziet. Hè, dit zijn afspraken die het Rijk voor 2 jaar met dit soort aantallen richting gemeenten brengt. We maken wel langjarige afspraken, maar elke 2 jaar gaan we dit opnieuw bekijken. En het duurt natuurlijk ook even. Je kan niet in 1 keer een aantal gezinnen, hè, in totaal 60 personen, in 1 keer huisvesten. Hè. Daar heeft ook de woningcorporatie even tijd voor nodig om dat in te vullen. Dus we zijn hier de komende tijd nog wel met elkaar op bezig. En dat is ook helemaal niet erg.
1: Jen van Mierlo, dank u wel.

Heerlijke plaat van Miss Montreal. Natuurlijk hoor je die hier, Love You Now. En daarvoor het overzicht weer van de afgelopen week. En Cat's Eye Animal hoorde je ook. Dat brengt ons aan het einde van uur 1 van Twente Wordt Wakker. Maar ik wilde nog even deze klassieker niet je onthouden. Dit is Steve Winwood, While You See It. Yeah.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: nou,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
13: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koningin, koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. Er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er 10 licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Dan het weer van weer online. Eerst droog met wolken en zon. Later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Ik vind dit zo'n leuke plaat. Talk to you. Another N54 Ultra. Welkom bij Twente wordt wakker op jouw zondagochtend. Dit uur 2 werd geopend door Bob Marley en de Wailers. Iron Lion Zion. En ik zei het al, die lekkere danceplaat om je helemaal uit je bed te dampen en te stampen. Van Another. Hoorde je net. Zeg, dit zijn de klanken van Santana, Say It Again. En ik zie ook Future World Orchestra in de lijst staan. Alle reden om rustig de luikjes open te doen. En de oortjes ook.

0: echt een zondagochtendplaat, hè? Future World Orchestra, Desire. En dat brengt ons bij het eerste overzicht van het beste van Twente Wordt Wakker. Van de afgelopen
1: maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Ja, de buurtbus tussen Weerselo en Oldenzaal gaat vanaf maandag rijden. Paul Hartges, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: De buurtbus Weerselo, hè?
3: Ja, klopt. Ja, er komt een nieuwe lijn. Helaas moest er de lijn Ootmarsum-Weerselo stoppen vanwege te weinig passagiers. Maar we hebben met Arriva een nieuwe lijn van Weerselo naar Oldenzaal. En die gaat met name de nieuwe wijk Graven S of de Tij verbinden met Weerselo, het station en het ziekenhuis. Dus daar verwachten wij wat van.
2: Nou, zeker weten. Ik ook. Ik vind het altijd mooi. Ik hou van dit soort initiatieven. Wat mij altijd wel verbaast is, er is heel veel vraag naar. Tenminste, dat hoor je dan altijd. Ja. En als de bus eenmaal rijdt, dan valt het altijd tegen. Je ziet het ook in Glanen. Ik bedoel, daar wordt ook alles aan gedaan. Het zijn allemaal super toffe initiatieven. Maar hoe kan dat? Weten mensen het dan niet te vinden? Ik bedoel, waar is het de vorige keer misgegaan?
3: Nou, het is niet direct misgegaan. Wat wij gemerkt hebben is na de coronaperiode dat aantal passagiers sterk terugliep. En dat is niet op elke lijn zo. Hè, want de lijn Weerselo-Borne die wij ook rijden, daar is de daling wel, maar niet zo erg. Ook de lijn Ootmarsum-Denenkamp loopt naar verhouding best wel goed. Dus we zien over de hele lijn wel daling van passagiers. Maar niet alles. Allemaal. En sommige lijnen die zijn wat slechter eigenlijk op dit moment dan anderen. En die lopen best goed. Ja, na corona, wat de reden daarvan is, dat weten we eigenlijk niet. Ik had graag gezien dat Arriva daar zich een onderzoek naar had gedaan, maar dat weten we niet.
2: Nee.
3: Het kan ook zijn dat mensen tegenwoordig elektrische fietsen, heb ik verzin maar even wat.
2: Ja, want
3: het gaat met name om de kleine kernen. Hè. Denk aan Hetme, Saasveld, waar we veel rijden vroeger, Reutem, Rossum. Aan de ene kant zie je dat Reutem en Rossum bijvoorbeeld ook een grote busroute hebben. Dus er kunnen meerdere factoren een rol spelen. Dat is voor een buurtbusvereniging best wel lastig. Want ja, wij praten wel met de mensen die we in de bus hebben. En die vertellen ons hoe blij ze zijn met de bus. Maar we praten natuurlijk niet met de mensen die niet meer in de bus komen. Dus dat weten we eigenlijk niet.
2: Nee,
3: dat vind ik jammer.
2: Ja, dat zouden we moeten onderzoeken wat dat betreft.
3: Ja,
2: hoe dan ook, de vlag kan uit, want dan gaan we rijden vanaf maandag. Is er nog een feestelijk tintje of gaan we gewoon de handrem eraf halen en we gaan weer rijden?
3: We gaan weer rijden. Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn een hele gezellige vereniging. En we hebben bij het opheffen van de lijn Ootmarsum-Weerselo wel degelijk een klein feestje gegeven. Geen rouwrandje, maar een feestje. En dat was ook meteen de start van de nieuwe lijn die maandag aanstaande gaat beginnen. Daar was ook Arriva met dat feestje aanwezig. En weet je, daar maken we toch best wel wat leuk van. Maar maandag gaan we gewoon van start. En een groot deel van de mensen uit Ootmarsum is gelukkig blijven rijden. Want wij zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers. Mensen die het gewoon doen voor hun plezier of om wat voor de maatschappij te doen.
2: Heel mooi.
3: En het grootste deel van de mensen is gebleven. Er zijn een paar mensen die uitgevallen zijn om een bepaalde redenen. Gelukkig niet omdat ze wat tegen de buurtbus hebben, maar omdat ze bijvoorbeeld moeite hadden om naar Weerselo. Hè. Het wisselpunt is nou in Weerselo en niet in Ootmarsum. Maar ondertussen melden zich al de eerste vrijwilligers uit Oldenzaal aan. Want ja, we komen in het station, dus voor mensen die in Oldenzaal wonen is het natuurlijk weer een ideale opstap.
2: Zeker weten. Super. Ja. Jullie hadden een website, geloof ik, hè? Buurtbusweerselo.nl uit mijn hoofd?
3: Buurtbusweerselo.nl, inderdaad, klopt.
2: Nou, daar kunnen mensen zich melden. Voor de goede orde, vanaf hoe laat gaat de bus rijden komende maandag? En waar start die? Op welke plek?
3: Wij starten, dan moet ik even. Wij starten om 7:15. En de eerste bus die rijdt om 7:15 van Weerselo naar Oldenzaal. En vanuit Oldenzaal station vertrekt die om 7:17. En eigenlijk houden wij tot en met 6:15 altijd dezelfde tijden aan. Hè? Dus de bus die vertrekt altijd 17 minuten over het hele uur vanuit Oldenzaal station. En eindigt dan om 41 minuten over het hele uur in Weerselo. En vertrekt dan weer 8 minuten later. En dat is eigenlijk standaard.
2: Oké, nou, we gaan het in de gaten houden. Ik wens jullie veel plezier en iedereen die...

van Maroon 5 op jouw zondagochtend hier bij Twente Wordt Wakker en de Future World Orchestra hoor je ook. En een overzicht van het beste van Twente Wordt Wakker van afgelopen week. Zometeen het streeknieuws met Tanja. Zullen we er nog eentje doen dan van Davina Michel. En je hoort haar trouwens ook morgen, hè, op Circuitpark Zandvoort. Ja, die is echt goed hoor. Nobody's perfect.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Wie vanuit Twente met de trein naar Berlijn wil, moet vanaf oktober een uur langer reizen. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland wordt de internationale trein omgeleid via Hamburg. Vanaf Hengelo duurt de reis naar Berlijn daardoor geen 4, maar ongeveer 5 uur. En ook rijdt de trein nog maar 4 keer per dag. Er is ook goed nieuws, Hamburg wordt rechtstreeks bereikbaar vanuit Overijssel. Nu moet je daarvoor nog overstappen in Osnabrück. De nieuwe route wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt. In Tubantia lezen we een verhaal over opvallend veel afvaldumpingen in Twente deze zomer. De Omgevingsdienst Twente spreekt van een flinke toename. Alleen al in het buitengebied van Enschede werden afgelopen week 8 dumpingen gevonden. Het gaat om van alles, van bedden en laminaatvloeren tot pallets en grof huisvuil. Bij 1 koelkast werd zelfs de politie ingeschakeld omdat er een vreemde geur uitkwam. Uiteindelijk bleek er rottend vlees in te zitten. De Omgevingsdienst waarschuwt dat afvaldumpen niet alleen geld kost, maar ook kan leiden tot een boete en een strafblad. Opruimen kost de vervuiler minimaal zo'n 200 euro. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig, het is overwegend bewolkt. Af en toe zien we de zon en bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 20 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Sabrina Carpenter, Tears op jouw zondagochtend. En de eerste na het streeknieuws was van America, The Border. Muziek van Nederlandse bodem komt eraan. Ga ik je nog even vertellen dat Max vanaf plek 7 start vanmiddag om 3 uur tijdens de Grand Prix van Nederland. En de pole-sitter Lando Norris, dat is natuurlijk een klein beetje Nederlands, want hij heeft een Nederlandse moeder. I've been up.

0: Rogers, prachtige plaat, Risk It All. En daarom staat hij ook in jouw playlist hier op Twente FM. Chef Special zat ervoor, C'est la vie. Hey, het brengt ons bij het volgende overzicht van het beste van Twente Wordt Wakker van afgelopen.
1: Maandag tot en met vrijdag, Twente Wordt Wakker, Twente FM.
2: En dan denk je aan de zomer en dan denk je aan insecten en aan wespen en alles erop en eraan. En ja, ik heb er ook weinig gezien dit jaar. Laten we al helemaal niet spreken over horenaars. Yvalet, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, van de afdeling, zeg maar, Oldenzaal met betrekking tot bij en wespen, zeg ik altijd. Wat was het weer precies?
3: Nou ja, het was een prima in bijenjaar. Alleen voor de insecten was het wel een vreemd jaar.
2: Ja, en hoe kan dat?
3: Ja, het heeft met het voorjaar te maken. Dus met name de limonadewespen. Want er zijn heel veel wespen in Nederland. Maar de limonadewespen is natuurlijk de bekendste. Dat is degene die altijd heel irritant op je limonade wil zitten. Op het terras.
2: Ja.
3: En die zijn er dit jaar heel weinig. Omdat het voorjaar was heel wisselvallig. Dan moet je weten dat die limonadewespen, die hebben koninginnen. En die overwinteren heel vaak in spouwmuren. In woonhuizen of op zolder. En als het warm weer wordt, boven de 10 graden, dan komen ze eruit en dan gaan ze een nestje maken. En dat nestje zit dan heel vaak in de grond ergens, in een muizenhol. En dit jaar was het vrij vroeg warm. Het was vrij vroeg in het jaar, was het boven de 10 graden. Dus toen kwamen al die koninginnen, die kwamen en masse uit hun schuilplaats. En toen begon het heel hard te regenen. En daarna werd het ook heel snel heel koud. En toen zijn eigenlijk al die nestjes weer afgestorven of kapot gegaan. En dat merken we nu terug. Doordat er zo weinig van die wespen zijn.
2: Ja, ja. Ik heb het met je ook wel eens gehad met je over horenaars en dat soort dingen. Ja. Die apparaten waren we toch wel een beetje bang voor langs brand. Afgelopen jaren, die hele grote apparaten, zeg ik altijd maar.
3: Ja.
2: Ik heb ze dit jaar nog niet gezien, maar dat kan ook aan mij liggen.
3: Ja, nou, dat ligt misschien aan jou, Wim, want ik zie ze wel heel veel.
2: Oh, toch wel?
3: En dan, toch wel. En dan met name de Europese hoornaar. Die doet het gek genoeg dit jaar wel heel goed.
2: Oh.
3: Dat is de grote broer van de limonadewespen. Dat zijn inderdaad die Apache-helikopters, noemen
2: nou,
3: ze altijd.
2: Nou, ja.
3: Die zijn wel heel vriendelijk. Dus die komen bijna nooit naar je terras toe en een beetje irritant aan je cola drinken.

0: maar die blijven netjes in het bos of in een appelboomgaard. Maar die hebben het dit jaar wel goed gedaan, omdat die zijn wat sterker en wat groter dan de limonadewesp. Dus die hebben hun nestjes wel door het voorjaar weten te loodsen. En daar mogen we wel blij mee zijn, want die hoornaars die eten dan ook weer de kleinere broer op. Het zijn eigenlijk een soort de grote predatoren onder de wespen. Dus hoe meer hoornaars, Europese hoornaars je hebt, hoe minder limonadewespen.
1: Ja, en dat is ook weer niet goed voor de imkervereniging in Oldenzaal natuurlijk, hè?
0: Nou ja, de Europese hoornaars zijn we heel blij mee. Want die jaagt ook de geelpoothoornaar weg. En de geelpoothoornaar is de voormalige Aziatische hoornaar. En daar zijn we niet blij mee inderdaad. Want die kan echt heel veel schade aanrichten.
1: Nou zag ik dat er een wespentelling was. Ik weet niet of jullie daar ook aan mee hebben gedaan, een landelijke wespentelling. Zijn er nou regio's, gebieden in het land waar de wespen meer gedijen dan in andere gebieden? Ik heb geen idee.
0: Ja, ik eigenlijk ook niet. Maar ik ben wel op de hoogte van de wespentelling.
1: Ja.
0: De Wespenstichting die organiseert elk jaar deze wespentelling. En dat volgens mij doet de Vlinderstichting dat ook. En elke partij die doet dat om bij te houden hoe de wespen zich verhouden voor bijvoorbeeld de klimaatverandering of de seizoenen. En het was hen natuurlijk ook al opgevallen dat er dit jaar heel weinig wespen zijn. Door dat wespenvallige voorjaar.
1: Ja. Wat voor gevolgen heeft dat voor imkers en zo, hè, die voor de honing gaan en dat soort dingen?
0: Nou ja, limonadewespen kunnen wel heel irritant zijn voor imkers, omdat die soms de bijenkasten ingaan om de honing op te eten. En als ze dat heel fanatiek doen, dan raakt zo'n volk daar wel van in de stress. En dan kunnen ze daar soms wel zelfs wel dood van gaan, zo'n volk. Dus het heeft wel effect voor de honing. Maar dit jaar heb ik wel een goede honingoogst gehad. Omdat in tegenstelling tot wespen overwinteren bijen met z'n allen. Dus die zijn veel sterker. Die komen beter de winter uit dan zo'n koningin. Dus ik heb op zich best wel goede honing gehad. Het voorjaar was nog nat en was nog best wel wat bloemetjes. En dus dat ging wel goed.
1: Nou, gelukkig maar. Dat is fijn om te horen. Ik denk, ik moet toch even weten, jij weet er alles van. Ook via de imkervereniging Oldenzaal wat dat betreft. Dus we hebben honing dit jaar.
0: Er is honing dit jaar, zeker. Dus je kunt weer naar je lokale imker voor honing.
1: Ja, hoe zit dat nou? Misschien ook in één keer te minder. Want de honing is ook het een en ander over te doen natuurlijk. Hè? Dat je nooit zuivere honing hebt. Dat het altijd een mix is. Maar ik weet niet, hoe zit dat met jullie honing?
0: Ja, kijk, als je naar een lokale imker gaat, dan weet je 100% zeker dat het 100% bijenhoning is. Maar er is inderdaad in de supermarkten, twijfel ik ook wel eens.
1: Ja.
0: En met name als je op het etiket kijkt en er staat niet EU-honing of iets dergelijks, dan word ik altijd een beetje argwanend. Want er is inderdaad de mogelijkheid dat het aangelengd wordt met een suiker wat heel erg op honing lijkt.
1: Ja, nou, zelfs gerenommeerde merken qua honing, die schijnen dat nog aan te lengen op een of andere manier. Echt zuiver heb je nooit. Dus wat dat betreft, de lokale imker heeft dat wel. Dat is eigenlijk...

Daan Hoorn natuurlijk. Zeg, zometeen is het tijd voor Twente FM Weekend. Ik neem je mee in een, nou ja, in ieder geval in een mooie muziek. En ook de planning en de uitslagen van de Eredivisie. En nog een stukje Formule 1. De laatste voor vandaag in Twente wordt wakker is van Elton John en Britney Spears. Hold me.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3:00 vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Het brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Dan het weer van weer online. Afwisselend wolken en zon. In het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
18: We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
19: Bruin, suiker en melk. Koekje krijg ik wat.
17: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Twente FM Weekend voor deze zondag de 23e. Hartelijk welkom. De show werd geopend door Pink Try. Wat een leuke plaat is dat, zeg, uit de Zero's. En ik zei het al, een bomvolle show. We hebben voetbal, uitslagen en ook de planning voor vandaag. De zondag in de Eredivisie speelronde 3. En er is een Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. De Final Lap. Ja, het klinkt heel zwaar, maar dat is het niet hoor. Het is gewoon auto's die rijden over een stukje asfalt. En nou, eigenlijk hoop ik dat het een beetje gaat regenen. Dat zorgt altijd voor wat extra spektakel. En als je nou denkt, ja, ik geloof het allemaal wel. Zet dan gewoon het beeld aan en het geluid uit en doe je de radio aan. Wij hebben heerlijke muziek voor je de hele dag. En je kunt trouwens ook muziekprogramma's terugluisteren. Dan surf je naar de site twentefm.nl/luister. Heerlijk. Zeg, dit zijn de Mavericks. Dance the Night Away. Nou, dat heb ik net gedaan. Ik zit nog een

Choos in Texas. Nou, dat blijkt mij echt wel een leuke staat hoor, daar in de USA. De Mavericks, Dance the Night Away, hoorde je ook. En ik zei het al, de show staat bol van de goede muziek. Wanneer niet eigenlijk? Ethisch klassieketje doen? Zeker dit.

Wat een leuke plaat, zegt Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer Later. En dat brengt ons bij de laatste plaat voordat het streeknieuws jouw kant op komt. Streeknieuws wordt gelezen door Tanja Tovian.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdvoor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
8: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in de brouwerie.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Wie vanuit Twente met de trein naar Berlijn wil, moet vanaf oktober een uur langer reizen. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland wordt de internationale trein omgeleid via Hamburg. Vanaf Hengelo duurt de reis naar Berlijn daardoor geen 4, maar ongeveer 5 uur. En ook rijdt de trein nog maar 4 keer per dag. Er is ook goed nieuws. Hamburg wordt rechtstreeks bereikbaar vanuit Overijssel. Nu moet je daarvoor nog overstappen in Osnabrück. De nieuwe route wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt. In Tubantia lezen we een verhaal over opvallend veel afvaldumpingen in Twente deze zomer. De Omgevingsdienst Twente spreekt van een flinke toename. Alleen al in het buitengebied van Enschede werden afgelopen week 8 dumpingen gevonden. Het gaat om van alles, van bedden en laminaatvloeren tot pallets en grof huisvuil. Bij één koelkast werd zelfs de politie ingeschakeld omdat er een vreemde geur uitkwam. Uiteindelijk bleek er rottend vlees in te zitten. De Omgevingsdienst waarschuwt dat afvaldumpen niet alleen geld kost, maar ook kan leiden tot een boete en een strafblad. Opruimen kost de vervuiler minimaal zo'n €200. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig, het is overwegend bewolkt. Af en toe zien we de zon en bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 20 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Lekker toch, de Naughty Boy featuring Sam Smith. La, la, la, la. Ook zo'n hele intelligente tekst. En Dean Lewis wordt als eerste na het streeknieuws. I hate that it's true. En we blijven nog even in de rustige klanken. Neem deze van Miley Cyrus. Used to be young. En we plakken Fleetwood Mac daarachteraan. Everywhere. En zometeen... De...

0: Fleetwood Mac, Everywhere op jouw zondagochtend. Het is de 23e van augustus, inderdaad. We kruipen langzaam richting kerst. Dat duurt nog heel lang, hoor.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Zeg, en ik wil je even meenemen in de planning en de uitslagen van de Eredivisie van speelronde 3. Zaterdag waren er een aantal wedstrijden. Fortuna Sittard verliest thuis met 0-2 van AZ. En dat kwam mede door de hele vroege rode kaart. Ja, 5 minuten al. Sparta, Rotterdam en Utrecht houden elkaar in evenwicht. Het wordt 3-3. NEC Excelsior is uitgesteld vanwege de Europese wedstrijden van NEC. Heerenveen verliest thuis met 0-2 van PEC Zwolle. En dan gaan we kijken naar de wedstrijden van vandaag. Om 11:15 Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. 2:30 PSV FC Groningen. En om 16:45 Cambuur tegen Feyenoord. En dan hoor ik je denken, waar zijn Ajax en Twente? Ook die hebben vrijgekregen vanwege de Europese wedstrijden. Want komende week staan de returns op het programma. Dat is wel lekker, hè? Nou, zeker dan. Sister Sledge hoor je nou, Lost in Music. En ook Bertolf komt eraan, Another Day.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. De politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. En de burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3:00 en Max Verstappen vertrekt van plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. Dan het weer van hier online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
13: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
14: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskundeleraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
0: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

Inner Circle Games People Play. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend voor jouw zondag. Die werd geopend door Simply Red, Something Got Me Started. En vaak is dat de muziek die daar goed aan bijdraagt. Zeg, ga je mee dansen? Dit is The Lost Ketchup, The Ketchup Song.

0: vandaag?
1: Robert van Hemert, zandloopster. En je hoorde ook Last Ketchup met de Ketchup Song. Dat die heerlijk in de lijst staat, betekent dat jij natuurlijk net ook een dansje hebt gedaan. Net als ik hier in de studio. Komt helemaal goed. Ik zeg het al, straks gaan we kijken naar de Eredivisie, naar de speelronde 3. De planning en de uitslagen. Maar eerst Camilla Cabello.

Andy en Lisa, Waterfall. En Camilla Cabello hoorde je ook. Don't go yet. Nou, dat doen we ook niet hoor. We gaan wel richting het streeknieuws. Dat krijg je zo meteen van Tanja natuurlijk. Daarna word je bijgepraat over alles wat hier gaande is in de regio.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. In Enschede is de eerste statiegeld-retourshop van de stad officieel geopend. En die blijkt nu al behoorlijk populair. Er worden aan de Wesselenering dagelijks meer dan 7000 flesjes en blikjes ingeleverd. In de retourshop kunnen mensen grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen tegelijkertijd kwijt. De grootste machine verwerkt tot 100 flesjes en blikjes per minuut. Het inleverpunt moet vooral supermarkten ontlasten en het makkelijker maken voor mensen die veel statiegeldverpakkingen hebben. De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst meer van dit soort punten in Enschede komen. In Oldenzaal zijn de afgelopen 5 jaar zeker 186 fietsers betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. De gevaarlijkste plek is het kruispunt van de BAA Engelbertinklaan, de meeste de Savornin-Lomanstraat en de Oude Rondweg. Vorig jaar waren er in Oldenzaal 41 fietsongevallen, het hoogste aantal sinds 2022. De cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting, omdat alleen ongevallen waarbij de politie aanwezig was zijn geregistreerd. Met het nieuwe schooljaar voor de deur neemt de drukte op de fietspaden weer toe. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. Het is overwegend bewolkt. Af en toe zien we ook de zon en bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag zo'n 20 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

We Left Sweet Harmony op jouw zondagochtend. Daar kun je mee thuiskomen, toch? In Carlemine hoorde je als eerste na streeknieuws Can't Get You Out of My Head. En ik zei het al, de laatste race op Zandvoort. Hè, vanmiddag om 3:00 is de start. En dan zal het waarschijnlijk een jaar of 2, 3 duren voordat hij terug is. Maar tot die tijd moeten we het mee doen. Max zal waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen, aangezien hij van plek 7 vertrekt. En de polesitter Lando Norris heeft natuurlijk een Nederlands tintje, want hij heeft een Nederlandse moeder. New truck.

0: Kelly Swims, Mr. Know-It-All.
1: Twente FM, Sportnieuws.
0: En we zijn met de Eredivisie aanbeland in speelronde 3. Daar waren zaterdag een aantal wedstrijden. Fortuna Sittard ontving AZ uit Alkmaar, verloor thuis met 0-2. Sparta Rotterdam tegen Utrecht werd 3-3. Het eerste puntje voor Utrecht, dus die zal lekker aangevoeld hebben. NEC Excelsior is uitgesteld vanwege het feit dat NEC Europees voetbal speelt. En Heerenveen tegen PEC Zwolle werd 0-2. Welkome puntjes daar in Zwolle, aangezien zij ook de eerste twee wedstrijden hebben verloren. Wedstrijden voor vanmiddag 12:15. Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. 2:30. PSV tegen Groningen. En 16:45 Cambuur tegen Feyenoord. En dan hoor ik je denken, waar zijn Twente en Ajax? Ook die hebben vrijgekregen vanwege Europese verplichtingen. Ik dacht, laat ik hem nou eens in de lijst zetten. Bruce Springsteen, dit is The River. En zometeen Emma Heesters en Rolf Sanchez. Maar geniet eerst van de Boss.

mooie samenwerking tussen Emma Hestes en Rolf Sanchez. Pa Olividarte. Nou, dat ging toch prima. En Bruce Springsteen hoor je ook met The River. En dat brengt ons aan het einde van Twente FM Weekend. Zometeen tussen 12 en 3. Weekend Henk. Op jouw zender. En neem je mee.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de doden. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar, met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Die is een rijbewijs kwijt en 7 anderen ook. Dan het weer van weer online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

zag ik wel rijden in de Pink Cadillac over de Freeway of Love, Rita Franklin. En ik zeg een goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Weekend Henk hier op de zondagmiddag. We zijn eraan begonnen, het is net na 12 uur en ik wil nog even Jasper bedanken voor de afgelopen 4 uur op je radio. Ja, Twente wordt wakker en Twente FM Weekend, kan je combineren, Twente wordt wakker in het Twente FM Weekend. Ja, nou, misschien moeten we dat gaan doen, dan heeft Jasper gewoon 4 uur elk weekend, maakt allemaal niet uit. Hé, hey Jasper, bedankt hè. Hij gaat nu net weg. Ja, ik snap het wel. Hij zit al een beetje bij, denk ik, vier uur radio maken hier bij Twente FM. Hij heeft wel andere dingen te doen nog vanmiddag. Nou, wat wij te doen hebben is in ieder geval heel veel lekkere muziek draaien. Ik heb nieuwe muziek voor je en ik heb ook nog heel veel streeknieuws. Kortom, zullen we er gewoon aan gaan beginnen? Zullen we dat gewoon doen met z'n tweetjes? Ja, pak even een broodje erbij en een bakje koffie, misschien jij een kopje thee. En doen we Alex Warren als eerste.

Post Malone en Morgan Wallen. I had some help. Nou, ik heb ook af en toe wat hulp nodig. Overigens, ik wil even met jou doornemen wat er allemaal gebeurde op deze dag, de 23 augustus. Want in 2010 waaide de beroemde Anne Frank-boom achter het Anne Frank-huis in Amsterdam om. Gelukkig viel de boom niet tegen het huis aan en dan stond er geen schade. En in 2019 presenteerde Dionne Staks om 6 uur 's avonds haar allerlaatste NOS-journaal. Na 12 jaar bij de NOS maakte ze de overstap naar Avro Tros. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dit aan het uitwerken was, dacht ik van dat het korter geleden was, maar 2019 al, joh. En in 2017 werd een concert van de Amerikaanse rockband A La Las in de Maasilo in Rotterdam op het laatste moment afgelast vanwege een terreurdreiging. En wie mogen er vandaag allemaal kaarsjes uitblazen? Nou ja, model Kim Veenstra. Shelley Long, en die ken je misschien nog als DN uit de serie Cheers uit de jaren 80. En Rick Springfield is ook jarig en die had een grote hit met Jessie Girl. Zometeen Nothing But Thieves en Welcome to the DCC. Maar eerst Madonna.

Ik heb nog een opmerkelijk verhaal voor je. Dat ga ik even met je delen. Dat stond namelijk in de Turbantia. Want iemand kreeg een opmerkelijke parkeerboete. In dit geval de Enschedeze Eva Kraan. Ze kreeg namelijk een rekening voor 58 euro uit Tilburg, omdat haar auto daar op 24 juli zonder te betalen zou hebben geparkeerd. Volgens de gemeente werd haar kenteken door een scanauto geregistreerd. Alleen er is één probleem. Eva is nog nooit in Tilburg geweest en haar auto evenmin. En hoe haar kenteken dan in Tilburg terechtkwam, dat is vooralsnog een raadsel. Waarschijnlijk is te vermoeden dat haar kenteken gekloond is.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. In Enschede is de eerste statiegeld-retourshop van de stad officieel geopend. En die blijkt nu al behoorlijk populair. Er worden aan de Wesselenering dagelijks meer dan 7000 flesjes en blikjes ingeleverd. In de retourshop kunnen mensen grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen tegelijkertijd kwijt. De grootste machine verwerkt tot 100 flesjes en blikjes per minuut. Het inleverpunt moet vooral supermarkten ontlasten en het makkelijker maken voor mensen die veel statiegeldverpakkingen hebben. De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst meer van dit soort punten in Enschede komen. In Oldenzaal zijn de afgelopen 5 jaar zeker 186 fietsers betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. De gevaarlijkste plek is het kruispunt van de BAA Engelbertinklaan, de meeste de Savornin-Lomanstraat en de Oude Rondweg. Vorig jaar waren er in Oldenzaal 41 fietsongevallen, het hoogste aantal sinds 2022. De cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting, omdat alleen ongevallen waarbij de politie aanwezig was zijn geregistreerd. Met het nieuwe schooljaar voor de deur neemt de drukte op de fietspaden weer toe. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. Het is overwegend bewolkt. Af en toe zien we ook de zon en bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag zo'n 20 graden.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files op de A12. Op de A12 richting Duitsland zijn vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En de andere kant op, vanuit Duitsland richting Arnhem, doe je er tussen de Duitse grens en Duiven ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
14: Van noord naar zuid en van oost naar west. In Twente luistert iedereen
15: Weekend Henk.

Een van de vele hitjes die zat in de jaren 80, deze Sandra. En I'll Never Be Maria Magdalena. Ze kwam uit Duitsland trouwens, hè? Weet je misschien? Ja? Nee, wist je dat niet? Nou, dan weet je weer wat. Ik heb wat leuks voor je, want wil je wat leuks gaan doen? Het Filmhuis Oldenzaal staat weer op voor het volgende seizoen namelijk. En volgende week zaterdag 29 augustus is de eerste film van het nieuwe seizoen.

Chariot. Je hoorde Gavin DeGraw. En daarvoor Alok en Ava Max. En Car Keys. Mocht je kwijt zijn in dit geval. Ja. Hey, leuk dat je luistert. Weekend Henk op je radio. Het is vandaag zondag. En we hebben de lekkerste muziek. Ja, we hebben er gewoon heel veel zin in vandaag. En als ik er zin in heb, dan draai ik alleen maar vrolijke muziek. Zoals deze.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. Drie mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïense president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels, zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten drie mannen gewond in een bos en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan, die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere twee bemoeiden zich er ook mee. Alle drie bleven ze gewond aan hun hoofd achter, eentje was zelfs bewusteloos. En jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent, blijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft dat overleefd. Dan het weer van hier online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP nieuws.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. De andere kant op is de vertraging ook 10 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem langzaam rijden tot aan de afrit Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
18: FM. De beste muziek van Twente.

Kijk, dat is nou nog eens een opening van een radioprogramma, hè? Zegt zelf Mark Elmond, Tears Run Rings. Hij scoorde hem in de hitparades en je scoort er ook mee als je hem draait op de radio, want je wordt er gelijk een stuk vrolijker van. Goedemiddag, welkom bij Weekend Henk met nu Cameron Whitecamp, Kingdom of Fear.

0: Middelkamp in vraag aan het college van BMW. Met slechts één buitenbad van 25 meter lijkt de capaciteit en de recreatiewaarde voor de groeiende stad ver onder de maat, al dus deze fractie. Zeker bij het warme weer van de afgelopen tijd schiet de capaciteit voor recreanten snel tekort. Het zwembad is daarnaast regelmatig al om 5 uur gesloten, zelfs op warme dagen. En de fractie zet gelijk groot in bij het college. Er moet onderzocht worden of er niet een tweede buitenbad en een ruimere lichtweides kunnen komen. Evenals een betere personele bezetting. Nou, we gaan kijken voor volgend jaar.
1: Jouw keuze in Twente.
0: Ik kom eigenlijk helemaal nooit meer in de zwembad, zit ik me net te bedenken. Wanneer ben ik voor het laatst in de zwembad geweest? Volgens mij was dat in 1898.

Het is verboden. Sommigen dan. Nou ja, je kan nog ontheffing krijgen. Maar de gemeente Bonn is wel de eerste gemeente in Twente die heeft besloten de komende jaarwisseling geen ontheffing te geven voor het afsteken van vuurwerk. Door het landelijke vuurwerkverbod zijn zowel het bezit als het afsteken van vrijwel alle consumenten vuurwerk verboden. Alleen lichtvuurwerk uit de categorie F1, zoals sterretje en knaletten, blijven toegestaan. De andere Twentse gemeenten overleggen nog over een gezamenlijke aanpak. En een besluit wordt in september verwacht, maar volgens de werkgroep leidt het daar ook de voorkeur uit te gaan naar geen ontheffingen. Burgemeester Jan Pierik wijst vooral op de toch al de hoge werkdruk bij de politie en andere hulpdiensten tijdens de jaarwisseling.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. In Enschede is de eerste statiegeld-retourshop van de stad officieel geopend. En die blijkt nu al behoorlijk populair. Er worden aan de Wesselenering dagelijks meer dan 7000 flesjes en blikjes ingeleverd. In de retourshop kunnen mensen grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen tegelijkertijd kwijt. De grootste machine verwerkt tot 100 flesjes en blikjes per minuut. Het inleverpunt moet vooral supermarkten ontlasten en het makkelijker maken voor mensen die veel statiegeldverpakkingen hebben. De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst meer van dit soort punten in Enschede komen. In Oldenzaal zijn de afgelopen 5 jaar zeker 186 fietsers betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. De gevaarlijkste plek is het kruispunt van de BAA Engelbertinklaan, de meeste de Savornin-Lomanstraat en de Oude Rondweg. Vorig jaar waren er in Oldenzaal 41 fietsongevallen, het hoogste aantal sinds 2022. De cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting, omdat alleen ongevallen waarbij de politie aanwezig was zijn geregistreerd. Met het nieuwe schooljaar voor de deur neemt de drukte op de fietspaden weer toe. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. Het is overwegend bewolkt. Af en toe zien we ook de zon en bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag zo'n 20 graden.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op is de vertraging ook 10 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Beek en afrit Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
11: Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

0: Hier die gong, komt ie.
1: Oh, die is zo lekker, hè.
0: Ja, ja. Jorden Elf van Phil en Big in Japan op Twente FM. Rock Anesh heeft de volledige line-up voor de Jolene-editie bekendgemaakt. Het festival viert

tweedaagse rockfestival compleet. Vrijdag treden onder andere op Silver Haze, Milestone, Feddes, Status Quotes, Magnetic Spacemans en Buckers. En zaterdag zou je kunnen gaan naar Caliber, Crash, Road, Retro Oasis, The Eagles Legacy, Seattle Soundwave, The Fortunate Sons, Green Bay, The Buslappers, Mussets en Bickett Park. Dat is een mooi lijstje. Wil je er nog heen? Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Als je dat wil. Dagkaart voor vrijdag kost 17,5 euro. En voor zaterdag 27,5 euro. En mocht je alle twee de dagen willen gaan, dan kun je nog een combi-ticket voor kopen voor beide dagen voor 7,5 euro. Laat me er natuurlijk meer over weten en het programma even nakijken. Kan dat natuurlijk op de website rockamesh.nl. Daar vind je meer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live in the brewery.
13: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. De reddingsboot heeft erop gepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen leidde vannacht weer een beetje op en omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in Hogevenen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlakbij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. En de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat alles geven. De race start om 3:00. De koning reikt daarna de prijs uit. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file in onze regio op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten vertraging aan de grens. De andere kant op is de vertraging ook 10 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Rijden we langzaam tussen afrit Beek en Duiven. En 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Want bij Almelo Zuid zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Fiji en SOS. Aan het begin van het derde en laatste grote weekend, Henk, op deze zondag. Straks muziek van Robbie Neville, Beyoncé, Suzanne Freek. Maar eerst deze summer, hun laatste, My Body Isn't Ready.

moderne country nummer. En country is ontzettend populair in Amerika. En dat wordt ook steeds populairder in Nederland. Ik ga eens even kijken, want ik heb ergens in mijn archief heb ik nog wel een paar lokale artiesten staan die ook country muziek maken. En dat is best berengoed trouwens. Wil ik aan je laten horen. Zometeen heb ik nog een nieuwe plaat voor je. Ik had het je beloofd. Maar eerst even deze lekkere Suzanne en Freek. En Goud. Ja, ik praat een beetje moeilijk. En ik zal ook even snel uitleggen waarom. Ik heb kramp in mijn bovenbeen. Dat doet zo zeer, jongens.

Doolittle. Ik heb nieuwe muziek voor je, heb ik gezegd tegen je. En ik ben een beetje in de regio gebleven, ondanks dat de uitstraling heel internationaal is en de man ook veel hits scoort in de buitenland. Ik heb het over Baker Matt. Hij komt gewoon hier uit Overijssel. Dat is zijn basis. En hij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Rani. En die single heet I Love Life. En ik is zo lekker. Hier word je gewoon vrolijk van op een zondagmiddag. En die wou ik je niet onthouden. I Love Life, je hoort hem misschien voor het eerst.

0: moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 2 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De Duitse regering verlengt de grenscontroles met nog eens 6 maanden. Burgemeester Jeroen Diepemaat van Lossen noemt dat een teleurstellend besluit. Volgens Diepemaat leverden de controles tussen onder meer de Lutte en Bad Bentheim weinig op, terwijl inwoners en ondernemers in de grensstreken wel last van hebben. Hij vindt dat de symboliek en de uitstraling van de controles zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen. De gemeente Lossen kaart de gevolgen samen met andere grensgemeenten aan in Den Haag en in Brussel. Diepemaat hoopt dat de Europese Commissie uiteindelijk ingrijpt. De Duitse regering zegt de controles nodig te vinden om illegale migratie tegen te gaan. Het filmhuis Oldenzaal start weer op voor het volgende seizoen. Volgende week zaterdag 29 augustus is de eerste film van het nieuwe seizoen te zien op een hele bijzondere plek. Om 9:00 's avonds is de film Champagne te zien in de stadstuin van het J.W. Razerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond voor €7. Kijk voor meer informatie en voor toekomstige films op www.filmhuisoldenzaal.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag zien we veel stapelwolken. Af en toe lukt het de zon om erbij te komen, maar daarom blijft het wel wat aan de frisse kant met maxima van zo'n 19 graden. Het waait daarbij matig vanuit het noordwesten.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. De langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beek en afrit Duiven. Kleine 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Maak je weekend nog net een beetje leuker. Met Henk Ketting. Weekend Henk.

bij de Lutte zorgt dat regelmatig voor lange files. Vrachtwagenchauffeurs proberen de controles soms te ontwijken via binnenwegen rond Gildenhuis, waardoor daar ook overlast ontstaat. Bewoners zien dan lange rijen vrachtwagens door straat rijden die er eigenlijk niet voor geschikt zijn. En ook ondernemers ondervinden hinder. Leveranciers lopen vertraging op en sommige Nederlandse klanten zouden zelfs wegblijven uit Duitsland uit angst voor lange wachttijden. Aan de Duitse kant zijn de meningen dus verdeeld, maar verschillende bewoners en ondernemers vragen zich wel af hoeveel de nut de langdurige controles eigenlijk nog hebben. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ga bijna dagelijks die grens over. Dat doe ik bij mij thuis in Enschede. Ik zit op een kilometer van de grens af. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit gecontroleerd in dat stukje. En ik rijd een keer over de A1, omdat we die kant op moesten. En ik ben wel gecontroleerd. Nou ja, ook niet helemaal waar. Ik kon gewoon doorrijden. Dus ja, heeft dat zin dan, die controles? Ik vraag me af. Het zijn natuurlijk wel de buitengrenzen die je moet beveiligen. Maar ja, toch. Ik weet het niet.

Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor dit weekend alweer. Volgend weekend ben ik nog bij je. Het weekend daarop, kan ik alvast vertellen, ben ik niet bij je. En waarom ik niet bij je ben, ik denk dat ik dat gewoon volgende week even ga vertellen. Ja, ik denk dat ik dat eventjes doe. Volgende week even vertellen waarom ik het weekend daarop en niet ben. Het is leuk, kan ik je vertellen. Althans, één vindt het leuk, de ander vindt er geen reet aan. Maar ik vind het wel leuk in ieder geval. Het is een kleine verrassing van mijn kant uit. Overigens, de zomervakantie zit erop. Ja, het is weer zover. We zijn er klaar mee. En dan heb ik altijd aan het eind van die zomervakantie heb ik altijd één plaat die ik dan draai. Een plaat van Michael Jackson. En speciaal voor diegene die op vakantie is geweest en die verliefd is geworden op iemand en ja, die hebben afscheid moeten nemen. En afscheid nemen is gewoon zeggen, farewell my summer love. Ik heb het natuurlijk over Michael Jackson. Veel plezier zometeen met de Otter Show op je radio. Tot volgende week. Bye bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position, Max Verstappen start als zevende. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet nog niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam. Er is wel een mes gevonden. In Zwitserland is het dodental opgelopen van de brand in een restaurant in de buurt van Sankt Moritz in het oosten. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden. Daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist, maar die is levend gevonden. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag nog steeds geen punt gepakt dit seizoen. Vanmiddag was Go Ahead Eagles met 3-1 te sterk. ADO had geen moment zicht op een punt. Het doelpunt dat ze zelf scoorden kwam vanuit het niets. Maar daarna kregen ze geen kansen meer. Vanmiddag speelt PSV nog tegen Groningen en Feyenoord tegen Cambuur. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
18: FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
17: Twente FM.
18: Lekker zitten, kijk je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
17: De Otter Show.

0: vind het slecht voor het milieu. Maar goed, Belinda Carlos had er wel een reden voor hebben dan. Leave a Light On hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Och, en het is zondagmiddag 23 augustus 2026. Wat fijn dat je er bent op deze zondagmiddag die, ja, nou, toch best wel lekker verloopt, hè? Ja, het is best lekker weer eigenlijk. Ja, het is niet zo heel warm, maar het zonnetje komt er af en toe door. En soms is er een beetje bewolking. Nou, ik vind het een prima weertje. En aan de andere kant, het is ook prima om gewoon lekker binnen te zitten en een fijn radioprogrammaatje te maken. En voor jou om dat programmaatje te luisteren. Dat dan ook weer, hè? Hey, fijn dat je er bent. Zondagmiddag, dat betekent straks een heerlijke ottersontdekking. En ik beloof alvast, het is gewoon dezelfde als gisteren. Dus als je gisteren hebt geluisterd, dan weet je het al. Ik ga zeker nog even een plaatje van Higo draaien. Ik was gisteravond bij het concert van Higo en Wies. En het was geweldig. Dus ik denk dat Wies ook nog even gaat draaien. En voor de rest zien we wel wat deze zondagmiddag ons brengt. Toch? Ja, een hoop liefde en plezier en fijne muziek.

0: Holiday and Love Myself. Wat een leuk liedje blijft dat toch, hè?
1: Otters ontdekking.
0: Gisteren draaide ik Emma Annelie ook al. Ja, vandaag weer hoor. Het liedje Wacht Even komt er zo meteen aan. Op 18 september dan komt haar EP'tje uit. Ze presenteert hem dan in Metropool in Hengelo. Kun je natuurlijk bij zijn. Hartstikke tof. En mijn vrienden Robert en Richard van het programma Donderslag, dat elke week te beluisteren is op onze luisterpagina op twentefm.nl, spraken al even afgelopen donderdag met Emma. En ze vroegen haar onder andere, nou Emma, waar gaan die liedjes van jou eigenlijk zo'n beetje over?
2: Maar ik schrijf liedjes inderdaad voor eigenlijk een beetje mijn generatie. Hoewel ik denk dat iedereen er misschien wat aan kan hebben. Of het alleen maar leuk vindt om te luisteren. Maar ik schrijf over dingen waar ik tegenaan loop. Dus bijvoorbeeld sociale druk op dit moment. Maar ook schrijf ik best wel maatschappijkritische nummers over de wereld. Wat milieubewuster. En ook gewoon over mijn eigen gevoel. Bijvoorbeeld een heartbreak of zo. Of wat liefdesverdriet. En ik
3: wacht even, kan het licht nog uit? Ik vind mij mooier in het donker. Als we zo klaar zijn, ren niet weg van mij.

You are beautiful. Mika en Big Girl, You Are Beautiful. Daarvoor nog dat prachtige liedje van Emma Annelie. Dus, hè. Wacht even, zo heet hij. En ik vind hem super fijn. Ja, leuk man. Ik ga hem zeker heel vaak draaien. Ja, je komt er nog niet vanaf bij mij in ieder geval. Hey, fijn dat je luistert naar de Otto Show op Twente FM op deze zondagmiddag. Ik heb een nieuw item in dit programma. Gisteren heb ik hem ook al gedaan, dat item. En er staat nu een liedje in de playlist die eigenlijk binnen het item past. Maar die ik niet als dusdanig had bedacht. Maar ja, dan gaan we hem toch maar even doen. Want, laten we wel wezen, het is een hartstikke leuk item. Het is het item De Kringloopknaller. Ik ga regelmatig een kringloopwinkeltje in. En dan ga ik daar op zoek naar muziek. Ja, cd'tjes, vinylplaatjes. Hartstikke leuk allemaal. En ik kwam in Borne, in de platenzaak, of platenzaak, dit is een kringloopwinkel, kwam ik het cd'tje van Katie Tunstall tegen. En dat is echt een superleuk cd'tje. En ik heb hem alleen nu niet bij me, want ik zei al, dit had ik niet gepland. Maar het is een prachtig cd'tje, daar staat Suddenly I See op, maar ook dit liedje. De kringloopknaller van vandaag is van Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De Duitse regering verlengt de grenscontroles met nog eens 6 maanden. Burgemeester Jeroen Diepemaat van Lossen noemt dat een teleurstellend besluit. Volgens Diepemaat leverden de controles tussen onder meer de Lutte en Bad Bentheim weinig op, terwijl inwoners en ondernemers in de grensstreken wel last van hebben. Hij vindt dat de symboliek en de uitstraling van de controles zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen. De gemeente Lossen kaart de gevolgen samen met andere grensgemeenten aan in Den Haag en in Brussel. Diepemaat hoopt dat de Europese Commissie uiteindelijk ingrijpt. De Duitse regering zegt de controles nodig te vinden om illegale migratie tegen te gaan. Het filmhuis Oldenzaal start weer op voor het volgende seizoen. Volgende week zaterdag 29 augustus is de eerste film van het nieuwe seizoen te zien op een hele bijzondere plek. Om 9 uur 's avonds is de film Champagne te zien in de stadstuin van het J.W. Razerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond voor €7. Kijk voor meer informatie en voor toekomstige films op www.filmhuisoldenzaal.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag zien we veel stapelwolken. Af en toe lukt het de zon om erbij te komen, maar daarom blijft het wel wat aan de frisse kant met maxima van zo'n 19 graden. Het waait daarbij matig vanuit het noordwesten.

0: Will Smith en Miami. Gisteren, dat weet je misschien nog wel, draaide ik Man in Black van Will Smith. Die kwam voorbij en nu dus Miami. En toen liet ik bij het liedje van Man in Black al horen. Het is niet origineel, heeft hij gejat. Nou, dit liedje van Will Smith, Miami, heeft hij ook gejat. Dat ging zo, hè, dit liedje.
1: Get the plane.
0: Ja, dat herken je wel. Ja. Maar in 1979 waren daar The Whispers. Hey, dat is hetzelfde.

plaat, man. Ja, ja, ja, ja, heel erg leuk. Eigenlijk zit er nog een sampletje in, maar ik weet niet of ik die nu zo in één keer kan pakken, hoor. Even kijken of er geen reclame komt. Ik doe altijd, stiekem heb ik daar een website voor die het voor mij doet. Nee, er komt reclame dus. Maar er zit eigenlijk ook nog een sampletje in van One More Chance van de Notorious B.I.G. Yeah, man. Maar goed, die ga ik je nu niet laten horen. Hoe dan ook, Will Smith, niet zo origineel, maar hij maakt er wel leuke liedjes van.

Morgan Wallen en Tate McRae. Daarvoor ook nog Heart of Gold van Shawn Mendes. Ja, ik zie nu een liedje in de playlist staan. Daarvan heb ik eigenlijk beloofd, die ga ik nooit meer draaien. Is al niet gelukt trouwens. Ik heb hem al een keertje weggedraaid. Dat is Die Die van Shakira. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Dus ik ga het toch gewoon niet doen? Nee. In plaats daarvan kies ik een andere dikke vette hit van dit moment. Dit is Ella Langley en Choosing Texas.

gaan we even in de rij staan voor de zonneschijn. Ja, nou, die komt wel weer terug, hè? Ja, het is vandaag niet optimaal zonnig. Maar in de loop van de week wordt het echt wel meer zonnig. En ook weer meer warm dan dat het nu is. Nu is het een graadje of 20. Maar tegen donderdag wil het alweer gewoon 27, 28 graden worden. Hè? Die zomer die is nog niet helemaal klaar met ons. Nee, zeker niet. Hey, het is weer bijna 4 uur. Bijna tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even deze fijne plaat van de Jazzpolitie. Die heet Liefdesliedjes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in
5: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijthaal. In de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd, zelf heeft hij niks. Hij stapte uit en zei meteen, I'm okay. Bij de herstart na een half uur viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. Het is de laatste race op Zandvoort en er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. En in de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Ja, dat neem ik mezelf ook elke dag voor. Ik ga nooit meer dansen. Maar zij zegt eigenlijk dat ze nooit meer niet gaat dansen. Dus ja, we hebben toch een beetje een andere levensstijl, Pink en ik.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: En ik heb daar ook een reden voor, hoor. Want als je mij ziet dansen, dan denk je, hé, daar is een epileptische wasbeer. Ja, zoiets denk je dan. Ja, en Pink, als die danst, dan denk je, nee, dat ziet er goed uit gewoon. Hè. Ze heeft ook gewoon een goed lichaam en dat beweegt allemaal heel soepel en flexibel. En ook op de maat en zo. Nou, bij mij is dat allemaal niet aan de orde. Nee. Hey, fijn dat je er bent. Dit is de Otter Show op Twente FM. Het is 4 uur geweest op zondagmiddag, 23 augustus 2026. Maar ik neem aan dat je dat inmiddels wel weet. Anders dan heb je al flink gesopen gisteravond, als je dat niet weet. Ja, nou goed, maakt niet uit. Hey, fijn dat je er bent in ieder geval. Als ik iets voor je kan betekenen, stuur een berichtje via de berichtenbox. Ik heb mijn platenkoffer niet mee vandaag, dus ik beloof niet dat ik alles kan draaien wat je aanvraagt. Maar ik schrijf het op en dan draai ik het volgende week. Ja, is dat goed? Ja, goede deal, man. Zeker wel. Zometeen hoor je Topic en A7S, Ditje Breaking Me. Maar eerst Another en 54 Ultra en Talk to You.

0: Breaking Me van Topic en A7S.
1: De Otter Show Essential.
0: Nou, is het daar alweer tijd voor? Ja, daar is het alweer tijd voor. De Otter Show Essential bij de Otter Show. Dus ja, vrij logisch op Twente FM. Hey, en ja, Lowlands is bezig. Ik had gisteren ook al een liedje gedraaid in het kader van Lowlands. Wat had ik toen ook alweer te pakken? Ja, wie stond er nog meer op Lowlands eigenlijk? Wacht even, ik ben een beetje nu nieuwsgierig naar wat ik gisteren ook weer heb gedaan. Als ik het zie, dan weet ik het. Ja, en als je het hoort, dan weet je het ook. Oh ja, Lord had ik gedaan natuurlijk, met Greenlight. Ja, dat is waar ook. Dat was ook te gek. Nou, ik ga nu iets anders pakken. Dat is echt een beetje, ja, dat je zegt van, ja, een beetje jaren zero's icoon. Min of meer soort van. In ieder geval, de hits waren echt wel iconisch voor die tijd. Ik heb het over Kelis. Ja, ken je die nog? Och, te gek man. Met Trick Me bijvoorbeeld en Milkshake. Maar, er is één liedje waarvan ik denk... Oh, dat is toch echt wel...
1: De Otter Show Essential.
0: En dat is deze. Caught Out There.

0: De Otter Show.
1: Het leuke is dat het gewoon niet kan en toch gebeurt. En weet je, dit zijn de grappen die je thuis maakt achter de voordeur. Die je niet op je kantoor kan maken. En hier gebeurt het gewoon. Dat is wat het zo mooi maakt.
2: Michel Otter.

0: tickets anymore.
1: Oh, zielig zeg. En dat is het einde van het liedje. Lekker man, Cool Corona, zo heet het liedje van The Nice Device. En daarvoor hoorde je ook nog de Gym Class Heroes samen met Adam Levine. Je weet wel, die zanger van Maroon 5, Stereo Hearts. Fijn dat je luistert naar de Otto Show op Twente FM. Het is bijna 4:30. Tanja zit alweer klaar voor het nieuws. Maar eerst nog even de poesjes van Atomic Kitten. Dit is Whole Again.

Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend. Een betrouwbare elektrakeur.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De Duitse regering verlengt de grenscontroles met nog eens 6 maanden. Burgemeester Jeroen Diepemaat van Lossen noemt dat een teleurstellend besluit. Volgens Diepemaat leverden de controles tussen onder meer de Lutte en Bad Bentheim weinig op, terwijl inwoners en ondernemers in de grensstreken wel last van hebben. Hij vindt dat de symboliek en de uitstraling van de controles zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen. De gemeente Lossen kaart de gevolgen samen met andere grensgemeenten aan in Den Haag en in Brussel. Diepemaat hoopt dat de Europese Commissie uiteindelijk ingrijpt. De Duitse regering zegt de controles nodig te vinden om illegale migratie tegen te gaan. Het filmhuis Oldenzaal start weer op voor het volgende seizoen. Volgende week zaterdag 29 augustus is de eerste film van het nieuwe seizoen te zien op een hele bijzondere plek. Om 9 uur 's avonds is de film Champagne te zien in de stadstuin van het J.W. Razerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond voor €7. Kijk voor meer informatie en voor toekomstige films op www.filmhuisoldenzaal.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag zien we veel stapelwolken. Af en toe lukt het de zon om erbij te komen, maar daarom blijft het wel wat aan de frisse kant met maxima van zo'n 19 graden. Het waait daarbij matig vanuit het noordwesten.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

hou ik er ook van meestal hoor. Rock'n'roll, Joan Jett en de Blackhearts hoor je. Fijn dat je er bent bij Rotten Show Twente FM. Ik heb zo meteen nog een dikke vette uittip voor je voor deze week. Ja, iets heel leuks wat je even kunt gaan doen om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. En even ontspannen. Dat is toch ook fijn dat ik dat even voor je regel. Ja, dat vind ik wel. Zometeen hoor je Prince en Sign of the Times. Maar eerst Edward Mea samen met Vika Gigolina. Gekke naam. Stereo Love.

Prince, Sign of the Times. Hey, fijn dat je er bent bij de Otto Show op Twente FM. Ja, je weet het wel. Het is natuurlijk hartstikke druk in je leven. Kinderen wegbrengen naar de sport of naar de muziekles of zwemles. Of nou, of dat soort dingen, erbij hartstikke druk mee. Je moet ook nog een beetje werken, want die hypotheek moet betaald worden. Je moet zelf ook nog een beetje aan jezelf denken. Dus misschien wil je nog een keertje stappen met je vrienden, uit eten met je vrouw. Of een concertje bezoeken ergens. Ach, je komt bijna nergens naartoe meer voor jezelf. Dan is het wel fijn om even een dikke vette tip te hebben om lekker te kunnen ontspannen. Nou, ik heb er eentje voor je. Dit is echt, ieder jaar noem ik deze, omdat ik hem echt heel erg leuk vind. We draaien hier op de Twente FM natuurlijk altijd lekkere, vrolijke en positieve muziek. En er zijn best wel genres die niet voorbij komen. En misschien ken je sommige genres ook helemaal niet. En dan is er soms iets in onze regio waarvan ik denk, nou, dat is een mooie kans om een nieuwe genre te leren kennen. Het Stift Festival vindt namelijk plaats van 21 augustus. Dat is het al geweest, want het is vandaag de 23e. Tot en met 28 augustus, dus de hele week eigenlijk nog, kun je allerlei concerten in de regio bezoeken. Met name gericht op klassieke muziek. En dat vindt plaats in het muziekcentrum in Enschede. In de Grote Kerk in Enschede, de Kleine Willem. En natuurlijk ook gewoon bij het Stift zelf, hè, in Weerselo. En dat is super tof. Een mooie kennismaking met klassieke muziek. Ja, als je daar nou wat meer over wil weten, check even de website van het Stift Festival, stiftmusicfestival.nl. En wie weet zit jij vandaag of morgen of ergens later deze week zomaar in één keer bij een klassiek concert waarvan je niet eens wist dat je het leuk vond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijthaal. Veel Max Verstappen-fans zijn na zijn crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen, vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Schoop hangt op Curaçao ruim 3 jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen met zijn DNA gevonden. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Schoop was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. En in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-1. Vooral in de eerste helft kregen beide ploegen veel kansen. Groningen kwam zelfs al snel op voorsprong, maar kon dat niet lang vasthouden. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Vanmiddag speelt Feyenoord nog tegen Cambuur. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: I don't wanna be. Je hoorde Gavin DeGraw bij de Otto Show op Twente FM.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: En die Gavin DeGraw, die heeft die hit natuurlijk in 2003 gehad, dit I Don't Wanna Be, van dat prachtige album Chariot. En daarna, ja, ik weet niet, hebben we nog heel veel van hem gehoord? Nee, hè? En toen dacht ik, zou die überhaupt nog leven, die man? Is die er nog steeds? Doet hij nog steeds dingen op muzikaal gebied? Nou, ik zal het je anders vertellen. Op 12, 13 en 19 oktober staat hij gewoon in Nederland. In respectievelijk 013 in Tilburg, in Tivoli-Vredenburg in Utrecht en in Doornroosje in Nijmegen. Ik heb geen idee of het allemaal uitverkocht is. Dat ging me te ver om helemaal uit te zoeken. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat je denkt, hé, ja, leuk, dat wil ik wel eens even doen. Dan kun je het even checken of je daar nog naartoe kunt en of er nog kaartjes zijn voor Gavin DeGraw, lieve mensen. Hey, het is zondagmiddag 5 uur geweest. Ik doe het altijd rustig aan, zo na 5. Extra veel muziek, extra weinig, bla bla bla. Dus daar hou ik me nu ook maar even aan. Hè. Zometeen hoor je Nana Cherry. Ook Bobby Brown komt eraan. Maar eerst deze, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Nou, ik weet het niet zo goed, jongens. Het klinkt als een heel vrolijk liedje, maar het klinkt ook een beetje als misbruik. Ja, toch? Girl, I wanna make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Ja, als je het even zo rustig uitspreekt en even niet de vrolijke melodie eronder hoort, dan klinkt het een beetje als een soort van jaren 90 verkrachtingszaak of zo. Ja, toch? Ik weet het niet. Misschien moeten we dit liedje cancelen, jongens. Even muziekredactie. Heb je gehoord wat ik zeg? Ik weet niet of die nog kan in deze tijd. Nee, wel een beetje woke zijn met z'n allen, hè? Ja, oké. Okay. Goed, daarvoor had je ook nog That's What I Want van Lil Nas X. Zometeen het nieuws van 5:30. Maar eerst nog even deze plaats van Prospa. Goh, moeilijke naam. Ik verspreek me iedere keer erin. Prospa and Clooney. Dit is Free Your Mind.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Op de A35 bij Almelo is vanmiddag een kettingbotsing geweest met meerdere voertuigen. 3 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Door het ongeval is een rijstrook afgesloten geweest en dat zorgde voor extra reistijd. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. De Ploegelmusbasiliek in Oldenzaal moet toekomstbestendig worden gemaakt. Voor de plannen is ruim 1,2 miljoen euro nodig. De gemeente Oldenzaal wil een kwart miljoen euro bijdragen. Onder de naam Schatten van Ploegelmus wordt de eeuwenoude kerk toegankelijker gemaakt voor bezoekers, terwijl de religieuze functie behouden blijft. Zo komt er een kleinere dagkapel, omdat steeds minder mensen vieringen bezoeken en het verwarmen van de grote kerk veel geld kost. Ook krijgen de kerkschatten een prominentere plek en er komt een audiotour over de geschiedenis van de basiliek. Daarnaast worden de ingang en toegankelijkheid verbeterd en zijn er plannen om de glas-in-loodramen 's avonds te verlichten. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het behoorlijk af. De temperatuur daalt tot een graad of 9 à 10. Daardoor kan er ook regionaal mist ontstaan. Morgen is het weer een heel ander weerbeeld. De zon gaat schijnen en de temperatuur stijgt weer. Morgen wordt het zo'n 23 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Pet Shop Boys en de klassieker Always On My Mind. Natuurlijk origineel van Elvis Presley. Maar deze uitvoering is ook bijzonder grappig. Ja man. Hey, en nu Mantronix met Wonders and Got to Have Your Love.

Carly Simon, nummertje Why, hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Hey, ik heb een nieuw item in het programma, de kringloopknaller. En ik had net al een beetje een kringloopknalletje gedaan natuurlijk, maar die was eigenlijk onvoorbereid. Ik had Katie Tunstall gedraaid, dat prachtige album, maar ik had eigenlijk deze voorbereid, die ik nu ga draaien. Ook die ben ik in dezelfde kringloopwinkel tegengekomen, dit album wat ik nu ga draaien. Of tenminste waar ik één liedje van ga draaien. Ik ga niet het hele album draaien, dat is natuurlijk een beetje gek. Dat duurt 41 minuten en 55 seconden. Dat kan niet, dat mag niet van de baas. Maar dat nieuwe, dit album, zegt de gek dat ik die heb gevonden. Gewoon voor €1,50 vind je een prachtig album van De Dijk. Het vijfde album van die gasten. Dat album heette Niemand in de Stad. En daar staan een paar dikke hits op, jongen. Niet normaal. En misschien is dit wel de grootste die erop staat. Dit is Ik kan het niet alleen. De kringloopknaller van vandaag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live.
6: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De laatste Formule 1 race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernhard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot twee keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. Het weer van Weer Online. De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken, bij RTT, om me nog grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuwheden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Op de A35 bij Almelo is vanmiddag een kettingbotsing geweest met meerdere voertuigen. 3 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Door het ongeval is een rijstrook afgesloten geweest en dat zorgde voor extra reistijd. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. De Ploegelmusbasiliek in Oldenzaal moet toekomstbestendig worden gemaakt. Voor de plannen is ruim 1,2 miljoen euro nodig. De gemeente Oldenzaal wil een kwart miljoen euro bijdragen. Onder de naam Schatten van Ploegelmus wordt de eeuwenoude kerk toegankelijker gemaakt voor bezoekers, terwijl de religieuze functie behouden blijft. Zo komt er een kleinere dagkapel, omdat steeds minder mensen vieringen bezoeken en het verwarmen van de grote kerk veel geld kost. Ook krijgen de kerkschatten een prominentere plek en er komt een audiotour over de geschiedenis van de basiliek. Daarnaast worden de ingang en toegankelijkheid verbeterd en zijn er plannen om de glas-in-loodramen 's avonds te verlichten. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het behoorlijk af. De temperatuur daalt tot een graad of 9 à 10. Daardoor kan er ook regionaal mist ontstaan. Morgen is het weer een heel ander weerbeeld. De zon gaat schijnen en de temperatuur stijgt weer. Morgen wordt het zo'n 23 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het weer van Weer Online. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals, zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De Plegelmus-basiliek in Oldenzaal moet toekomstbestendig worden gemaakt. Voor de plannen is ruim 1,2 miljoen euro nodig. De gemeente Oldenzaal wil een kwart miljoen euro bijdragen. Onder de naam Schatten van Plegelmus wordt de eeuwenoude kerk toegankelijker gemaakt voor bezoekers, terwijl de religieuze functie behouden blijft. Zo komt er een kleinere dagkapel, omdat steeds minder mensen vieringen bezoeken en het verwarmen van de grote kerk veel geld kost. Ook krijgen de kerkschatten een prominentere plek en er komt een audiotour over de geschiedenis van de basiliek. Daarnaast worden de ingang en de toegankelijkheid verbeterd en zijn er plannen om de glas-in-loodramen 's avonds te verlichten. Het nieuwe, opgeleverde zwembad in Almelo past niet helemaal bij de ambitie die een stad als Almelo eigenlijk zou moeten hebben. Dat stelt de fractie Middelkamp in vragen aan het college van BMW. Met slechts één buitenbad van 25 meter lijkt de capaciteit en de recreatieve waarde voor een groeiende stad ver onder de maat, aldus de fractie. Zeker bij het warme weer van de afgelopen tijd schiet de capaciteit voor recreanten snel tekort. Het zwembad is daarnaast regelmatig al om 5 uur gesloten, zelfs op de warme dagen. De fractie zet gelijk groot in bij het college. Er moet onderzocht worden of er niet een tweede buitenbad en een ruimere ligweide kunnen komen, evenals een betere personele bezetting. En dan nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het behoorlijk af. De temperatuur daalt tot een graad of 9 à 10. En daardoor kan er regionaal mist ontstaan. Morgen is het weer een heel ander weerbeeld. De zon gaat schijnen, de temperatuur stijgt weer. Morgen wordt het zo'n 23 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
14: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het weer van Weer Online. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Te Bergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live.
1: Niet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist.

0: Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het failliete Hartchrome in Hengelo laat een flinke milieuklus achter. In het bedrijf staan nog chroombaden met het gevaarlijke chroom 6. De Omgevingsdienst Twente onderzoekt nu of de bodem al vervuild is en of er acuut gevaar voor verdere vervuiling bestaat. Het opruimen van de chemicaliën kan zo'n 2 ton kosten. De grote vraag is dan ook, wie gaat die rekening betalen? Hartchrome werd deze week failliet verklaard nadat een energieleverancier het faillissement had aangevraagd. De gemeente Enschede doet mee met de landelijke inlevercampagne van vuurwerk. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, mogen mensen niet meer vuurwerk afsteken wat in de verboden categorie valt. Maandag 21 september kan dat nu verboden vuurwerk ingeleverd worden, tussen 8:30 morgens en 17:30 middags bij het Diekmanterrein aan de J.J. van Dijnse Laan. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt dan voor de inname en voor veilige vernietiging. Mensen die straks betrapt worden met verboden vuurwerk lopen wel een risico op een boete. Lever het dus veilig en boetevrij in, dat is de boodschap. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het behoorlijk af. De temperatuur daalt tot een graad of 9 à 10. En daardoor kan er regionaal mist ontstaan. Morgen is het weer een heel ander weerbeeld. De zon gaat ons schijnen en de temperatuur stijgt weer. Morgen wordt het zo'n 23 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoor hem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als tweede achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het weer van Weer Online. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
10: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het failliete Hartchroom in Hengelo laat een flinke milieuklus achter. In het bedrijf staan nog chroombaden met het gevaarlijke chroom 6. De Omgevingsdienst Twente onderzoekt nu of de bodem al vervuild is en of er acuut gevaar voor verdere vervuiling bestaat. Het opruimen van de chemicaliën kan zo'n 2 ton kosten. De grote vraag is dan ook, wie gaat die rekening betalen? Hartchroom werd deze week failliet verklaard nadat een energieleverancier het faillissement had aangevraagd. De gemeente Enschede doet mee met de landelijke inlevercampagne van vuurwerk. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, mogen mensen niet meer vuurwerk afsteken wat in de verboden categorie valt. Maandag 21 september kan dat nu verboden vuurwerk ingeleverd worden tussen 8:30 's morgens en 17:30 's middags bij het Diekmanterrein aan de J.J. van Dijnselaan. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt dan voor de inname en voor veilige vernietiging. Mensen die straks betrapt worden met verboden vuurwerk lopen wel een risico op een boete. Lever het dus veilig en boetevrij in, dat is de boodschap. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het behoorlijk af, de temperatuur daalt tot een graad of 9 à 10 en daardoor kan er regionaal mist ontstaan. Morgen is het weer een heel ander weerbeeld, de zon gaat onschijnen en de temperatuur stijgt weer. Morgen wordt het zo'n 23 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Hou je huis cool, knippers, zonwering, heeft een heleboel.
17: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
16: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
17: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond, zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Want inwaarts zelfs van een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het failliete Hartchrome in Hengelo laat een flinke milieuklus achter. In het bedrijf staan nog chroombaden met het gevaarlijke chroom 6. De Omgevingsdienst Twente onderzoekt nu of de bodem al vervuild is en of er acuut gevaar voor verdere vervuiling bestaat. Het opruimen van de chemicaliën kan zo'n 2 ton kosten. De grote vraag is dan ook, wie gaat die rekening betalen? Hartchrome werd deze week failliet verklaard nadat een energieleverancier het faillissement had aangevraagd. De gemeente Enschede doet mee met de landelijke inlevercampagne van vuurwerk. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, mogen mensen niet meer vuurwerk afsteken wat in de verboden categorie valt. Maandag 21 september kan dat nu verboden vuurwerk ingeleverd worden tussen 8:30 's morgens en 17:30 's middags bij het Diekmanterrein aan de J.J. van Dijnselaan. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt dan voor de inname en voor veilige vernietiging. Mensen die straks betrapt worden met verboden vuurwerk lopen wel een risico op een boete. Lever het dus veilig en boetevrij in, dat is de boodschap. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het behoorlijk af, de temperatuur daalt tot een graad of 9 à 10... en daardoor kan er regionaal mist ontstaan. Morgen is het weer een heel ander weerbeeld, de zon gaat ons schijnen en de temperatuur stijgt weer. Morgen wordt het zo'n 23 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die woont, doen ze dan het best of zo? Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haase heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington D.C. heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden, toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.